As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Vrijdag gaan te padstel en die dans toestaan weer vol. Gooi van mij een kleinkie, dit ik

0: weer Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punten in 6.
1: Hulle gaan nog baie geklop worden door Zuid-Afrika. Hierdie machtige.
2: Hier leven ons.

waar de regen vandaan komt, wat ons vensters was en die zon wat het opdroeg van die skaries op die gras.

0: Top 20 trefferbrade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Sgori Grwyr met Ekkies my naam. Dit is 12 minuut net voor 10 op luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedericks en ek kuier saam met julle tot om met 11:45 toe, hier onder ons mobiele buiteuitsending eenheid waar ons hierso by Astro Pain staan, hierso by die lekker atmosfeer gedeelte, sal ek sê, van Port Elizabeth. Dit voel vir my asof almal hier te kom, omdat hulle weet, dit is waar die lekker atmosfeer is vir vandag. En dit is natuurlijk op die hoek van Willow Straat en Circular Rylaan by die Willow Straat winkelcentrum. Vir ons Engelse luisteraars, we are by the Willow Road Shopping Center on the corner of Circular Drive and Willow Road Fairview. So please come make a turn. Astro Pain's natuurlijk vier hulle eerste verjaarsdag. Ons gaan so 20:10 ook 'n onderhoud met hulle om vir hulle al die belangrike vrae te vra namens julle as ons baie belangrike luisteraars. In die tweede posisie, Quentin Lawrence met Jasmine en jy.
1: Nommer 2.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: hierdie week se 14e posisie prop 4 plekke af beweeg met Harte Dief. Net voor het boy van Jaarsveld met sy treffer my type. Wat 3 plekke op beweeg het van naasweek se 18e posisie. Volgende op die speellys het ons treffer 1 plek afbeweeg van laas ek se 12de posisie Joanita Du Plessis met Ek staan nog.
1: Nommer 13. Word as die storms van die
2: lewe is onder my. Hallo, ek is Joanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Top 20 trefverparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
1: John Durker op Leicester FM.
2: Hallo? Wie is daar? Dis John Durker.
3: Hot lips.
2: Hot lips, ja. Op Leicester FM met die skatkis.
4: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Ek is Manuel Escorcio. Jy is ingeskakel saam met John Durker.
1: Daar's dit, broer.
2: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Wow!
7: Dis John Durker
8: op Luister FM.
9: Op die skatkis.

0: Kaarte se kom wel hardsit. So ons plan nie vir hulle nie, hulle my ook het plan nie. Die mense op TikTok ken my ook al. Hulle weet van Lena. Hulle noem my nou Tannie Stienie omdat ek kinders in my haare gesit het. Nou die hand in een sigaret in my mond.
1: Theo Nanas, hey, dis daarom wat slaaks, jong. Ja, dis ons Nanas, heel wie skatkes. Ja.

0: All right, our love. Golden earring.
1: Ja, wat is Jono? Ik is nog hier op mijn plankie. Ik luister om, ik hoor om. Dank je, man. Love it.
0: Golden earring.
2: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
3: There ain't no grave can hold my body down.
0: Speciaal vir Conroy ingeskakel. Jealous Guy.

0: Word je geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

was beautiful. Een bouwvoort wees. En ek was so verskrik. En verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op voort verlei heine. Sy achters iets gevry. En nou is jy en jou man. Bouw computer en een list. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now it's

vir my soenie en is miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot en in die reewiel mirror jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart losrik uit my lach.

trennen an, die Nachen reitet an der Kant. Die Ding-Dong-Gong von die Breakfast weiteren, ich hang vorbei. Das was my wake-up call, mein Lief. Jij het geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik het gedroom, ontzettend bouw

Jim Reeves. Jy bly maar die beste. Net voor het Jens Jordaan, Beautiful in Beaufort West. Is ook Abel Erasmus. Jesus, don't give up on me. En dan het ek ook baie goeie nies. Wat ek later met jou sou deel. En ek het dit nou ook gedeel, maar ek deel dit sommer nou weer saam met jou. Rian het ingestap, Rian Stryde, omdat hy saam met my hier ingestap hier in die atelier. Ons het nou juist lekker gesels. Het seker gewonder, waar is ek nou? Maar ek is nog hier. En as ek nog nie by jou boodskapie uitgekom het hier, vraag ek groot om verskoning. Ek is een bykie achter met die boodskapies. En as ek nog nie by jou boodskapie uitgekom het hier, vraag ek groot om verskoning. Ek is een bykie achter met die boodskapies. En hier is een boodskapie, een prachtige kat. Hi,

0: Mm. Dan zeg ik, ze kreef. Ik heb deze kreef, maar ik lijk het niet zies. Sorry, jammer dat ik ze zies. Maar één dan kan ik weer zeggen, boete, hij muziek van jou. Woe, mijn voeten jek, man. Mama is nog niet in, je wil maar dans. Keep it up, keep it up, keep it up. Ik heb volgende eens even Johnny op.
1: Mm.
0: Luister even, die beste statie in die wereld en ja, ook in alle andere planeten. Mannen, ja, keep it up, ons waarderen jullie, ons love it. Hier op die mysterious job moet ik muziek hee. Dankie, dankie, dankie. Luister vir jou.
1: Baie dankie, Merman, vir die boodskapie.
2: Die beste boeremuziek, so na jou smaak. Net hier op Luifskuif met die Kuif.
3: Luister FM.

Die beste boeremusiek, so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.

0: Blyf skuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Is Manny Rasmus met Saterdag aand op Margate. Mense wat daar ingeskakel is van Margate of Margate af. Hallo, gaan nou met julle. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam toe tot met so voor 6 vanaand.
1: Spuit vast daai bum en gel daai kuif. Dis nou tyd vir die country uur net hier op Luifskuif met die kuif.
0: Baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is nou tyd vir uitkloptreffers. En ek het twee lekker country nommertjies. Julle het gesien in die vroeër in die week het ek drie snitte te mekaar opgesit en die meeste stemme het dan opgetel en daai twee snitte sit ek te mekaar op vandag. Watter een kies jy uit hierdie country snit uit? Hier's opsie 1.

0: A stick figure daar met Angels Above Me. Het is aangevraagd hier op die WhatsApp-line. Ik hoop jy daar een keer geniet. Ik zie Tannie Lynette is ook ingeskakeld. Dus jy hoor het nou al van Etienne gegaan naar Ian toe, naar Rian toe. Kom ons hoor so'n bykie. Hallo Tannie Lynette.
1: Goeiemiddag Rian. Goeiewelkie man. Ai jenne. Was het nou Ian of was het nou Riaantje? Ek weet nie wie het nou gepraat het.
0: Ah, sy Tannie Lynette, dis Rian wat praat. Hallo, hallo, hallo. Lekker om terug te wees, wat julle hier so achter die microfoon. Ons kyk lekker saam. Is nou die country hier, hier op Luifskuif met die Kuif. Kom ons van so'n advertentiebreek en as ons terugkom, val ons maar lekker in daar so met die weer. Vermorgen, die 28ste juni vir die Ooskaap, vermorgen.
2: Astropijn, Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op saterdag die 27ste juni van 8 uur die ochend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropijn specialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en bezigheid. Astropijn, Quebec al, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrouw. Ons sien jou daar. Astro Paint.
0: Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam.

0: Of kies jy dan optie 2 vandag hier op Live Skuif met die Kuif? Dis Juice Newton daar met Queen of Hearts, optie nummer 2. Stuur die stemme deur 082-333-367. Volg aan die beurt, lekker ou klassieke treffer van Tanya Takker met Delta Dawn.
1: Luister FM.

0: net hier op Luyskyf met die kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.
2: Ja, Thijs.
3: Beggar made that track, yo.

0: Als Dirk van der Weest, daar is en dan eten ze. Jy is ingeskakel op Live Skype met die Kuifs met Marian Strydom. Doe met so voor 6 vanavond. Liedje wat vroeger aangevra is op die program.
1: Luister FM.
2: Say yo!

Kapitaan Expert op zaal, ja. Ze kan een goede boy eten. Maar als je boter aan je benen of je bijten kan, die is voor mij kardinaal.

soms val. Maar daar's modder vol hartseer van er mense. Daar's niemand daar buiten wat hoor as ek praat. Maar wie is my God as ek uitroep verraad? My kleer is vol skeure waar die

Luister FM. Gezag is hoe dat wat je op ik doe. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

gezicht is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

Nederland in. Welkom, meet hierop. Jouw lekker luisterstatie. Jy is ingeskakeld saam met my, Laurenko, Eike, Ei, Lommels, en ek hoor vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12, is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie. Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat

Hey Lollos en echt een zalfje gesels vanavond. Vanaf 9 tot en met so net voor 12 is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol. Want ons gaan hem gooi vanavond soos ouder gewoond. En het eerstens bye bye dankie sê vir Daniel vir die Saterdag sizzel. Is natuurlijk die Saterdag waar jy wil sizzel. En jy kan hem volg elke Saterdag tussen 6 en 9 in die namiddag. Net hier op jou lekker luisterstasie. Een propvol program wat weer eens op jou wacht vanavond. Ons het jou klitsrittels, jou remix 3 spel en jou lysie met een wysie. Maar nergens hier gaan nie, want jy is op die rechte plek ingeskakel, net hier op jou lekker luisterstasie. Al wat ek vir jou gaan sê is, hallo my Mikey, hoe gaan het?

0: Astropijn, Kuiberg Hall vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropijn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropijn Kuiberg Hall, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.

En ons wil geluister na Basshunter met Dota. Ons wil geluister na Juanito Du Plessis met Skarumba. Is remix van 2022 natuurlijk. Ava Max met Sweet But Psycho, Morgan Page remix. En dan Jan met Carolus, is een sensasie remix daar gewees. En het maak het net lekker natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie. En ons gaan nou oor gaan na jou klitsritels toe. Ek moes net vandag, moes ek 4 liedjies gespeel het. Ek het so lang terug Dota gehoor, dat ek gedink het,

0: En het was Saja Boys met Soda Pop, Alipop van Dai, Film of K-Pop, Demon Hunters. Dit was voor weke, as die maande was, op nummer 1 op Netflix gewees nie. En dan natuurlijk was dit nou 'n jaar terug, plus minus, give or take a few weeks, waar dit terug vrygestel was op Netflix natuurlijk, en het net een fenomenale groot film was, animation film was natuurlijk. Ons het nou ook geluister na Wikus Botma met Brandewijn Lippe, Will Lindy met Last Call daar gewees, het bring ons nou na so 15 minuut, kwart voor 10 toe natuurlijk ook dan daar. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het, die hele paar deurgekom, sê Anton sê hier so, hy kuier lekker in Karedo, een boodskap wat sê, ai Lollos, geniet jou musiek vanavond, ons luister al die pad van Ierland af, groet aan al die familie en vriende in SA van Willem of William en Sydney. Nou, my tannie en oom bly ook eindelijk in Ierland, so dit is ook een plek waarin toe ek een dag van ek groot is sal gaan, om een bykie te gaan keier. Een boodskap hier so wat sê, goeienavond luister FM, kan julle asjeblief uitsaai van Alexandria ook af, en ons sal dit dan so oorgee ook. Bye bye, dankie Rian vir die boodskap. Een boodskap hier so van Koekoes, wat ook reg is, hy sê die regte twee antwoorde daar gewees, en dan natuurlijk, ek moet sê my niggie, die keer was heel eerste reg, Alipadaan Kaapstad, sy Cathy en Quentin, so baie dankie dat julle ook saam gespeel het. My niggie het wel gesê, ek het dit te makkelijk gemaakt, so ek gaan dit een bykie moeiliker maak volgende week, en dit is als haar skuld, so julle kan enige tyd vir haar boodskap instuur om te sê, dit is haar skuld dat dit te moeilik is, dit is al wat ek gaan sê. Gilmarie, jy is ook reg met die antwoord vir die klitsrittels vandag, met beide van hulle, en dan natuurlijk Louise, jy is ook reg, baie dankie dat jy ingeskakel is, sy sê Louis, alle lolos, ek is hier, net een bykie laat, Louise, hoe gaan ek jou kan vergewe dat jy laat is? Ek weet nie, maar ek sal my best probeer. Een boodskapie, so wat sê goeie naand, my van der mannekie, wat so oulik is en so lekker brei, my drie in een rij, for your precious love from the flames, don't forget to remember me, bless Bridges, of huis toe of ek wil jong bly van Nick Stevens. Mooi geseende dag aan, veel gesels weer volgende week, as dit ons heerse wil is. Liefde Veronica van Eyck. Nou, bye bye, dankie Veronica, is lekker om weer van jou ook te hoor natuurlijk. Maar ja, ek gaan dit nou weer vir jou gee die leidrade, ek wil by jou weet wat twee liedjies, as dit ook miskien nie so makkelijk is vir jou nie, kan jy vir my laat weet, wat twee liedjies se titels, denk jy is in die sin, as ek vir jou sê, kan 'n man dan, of kan 'n man dans in Afrikaans? Kan 'n man dans in Afrikaans? Laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard, daar het drie geld.
1: Luister FM

Maar dit is Ivan Rie met Ek Moes, Ek Wou, Ek Sou, Bok van Blerk met Sing Afrikaner Sing, Willem Botha met Breekop en Stereo, Rooksein met Dam Lely Lou, Bok van Blerk met Sing Afrikaner Sing, Willem Botha met Breekop en Stereo, Rooksein met Dam Lely Lief daar gewees. Bring ons nou op die kop na.

was ijzig in die kou. Je handen in je hoed, je jas tot boor geknoopt. Je glimlach zoet en die echo van jouw wegstem en die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

dag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die langpad, na zomervisioen, waar ik jou

je één dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ochtend, kleef jij aan mij.

was Tim Jordan met naam met Roos Dirk van de Westhuizen met Wiele Stuur in my hart en Van West met Vier en Vlam daar gewees. Nog so 2 liedjies of so en dan is het tyd vir my om jou te groet op hierdie wonderlike Saterdag aand.

een kramer is die grootie. Zij luister bag en straus, maar ik smaak je kou of je wals. Koekjes bak, dit zal zij niet. Jam koek, koekie, verra niet. Die dollar is, die is daar, maar zijn rand is lang koud.

was nat daar jaar. Jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Onthou jij daar die dag? Jij is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Jij is mijn hand in die donker, jij is die stem wat ik wil hoor.

zijn twee aangezicht. Hoor je verlegen naar de bevrijd. De Heere draait zijn gezicht.

twee dag, twee vluchten, dan zien ik jou, mijn schat. Kom ons braai, een bikkie braai, vlees, ons ijs, doe zij bij jou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.